0: Ja, gaaf zeg. Leuk die combinatie van tabla's en dat Spaans geklap en zo.
1: Ja, het is prachtig. Al die invloed die erbij komen. Er zit ook een soort van sas-achtig instrument nog in. Mm-hmm. En god, ja, al die invloed die overal vandaan komen. Die elektrische sitar. En, ja, het is een soort... Pat Metheny heeft hem ooit genoemd als echt... Dit is wat ik in Europa geweldig vind.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Niet geheel onterecht trouwens, denk ik.
0: Kan me voorstellen.
1: Killer. Ongelooflijk goed.
0: Wil je vast hartelijk bedanken voor deze smaakvolle selectie. Erg leuk.
1: Graag gedaan.
0: Waar zullen we mee afsluiten?
1: Nou, ik heb iets meegebracht. Ik heb je een primeur van onze nieuwe CD, Crossing Canada, die eigenlijk nog niet eens uit is. Ik heb hem hier wel in de hand, maar dat is omdat hij er nog maar net is.
0: En wij zijn?
1: Ineke van Doorn, zangeres, mm-hmm. en ik. En we hebben gedurende 2 jaar een tweetal tours van 5 weken in Canada gedaan. Echt van oost naar west. Okay. Waar we echt gewoon avond aan avond gespeeld hebben. Wow. En clinics gedaan hebben. En artists in residence zijn geweest. Met big band gewerkt, koor, noem maar op. Geweldig om te doen. Ook ongelooflijk vermoeiend. iemand maakte terecht de opmerking tegen ons. Was dit niet hetgeen wat wij deden toen we 20 waren? Waarop ik alleen maar meer waarheid kon kijken, omdat ik zo vermoeid was.
0: Okay.
1: Het stuk wat we hebben daar heel veel. Er zijn daar een aantal opnames gemaakt. Het meeste wat we hebben gedaan is in duo. Dit is overigens een stuk in kwartet. Mm-hmm. Wat is opgenomen in de jazzroom in Waterloo. Samen met op drums Mark Kelso, een van de Canada's grote drummers.
0: Oh, ja.
1: En young upcoming bass player Søren Nissen. In een kwartet spelen we daar het stuk On the Mountain.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz No Jazz hier op de Concertzender. Deze keer wederom een aantal opnames uit het jazzpodium Bird in Rotterdam, waar elke woensdagavond vanaf 10:00 de gratis toegankelijke Bird Sessions plaatsvinden, goede muziek en een jam sessie na afloop. Het laatste kwartier straks is voor een nieuwe band uit Rotterdam genaamd Quantum, waarover straks meer. Het hoofdprogramma van deze uitzending is het optreden van Teus Nobel, trompetvirtuoos met een eveneens te gekke band bestaande uit Koen Schalkwijk op roots, Jeroen Vierdag op bas en Tuur Moens op drums. Later dit jaar neemt hij een nieuw album op, waarvan een aantal stukken nu al te horen zullen zijn. Hier is Teus Nobel.

Dank u wel. Hallo, hallo. Dank u wel. Dit is Tuur Moons aan drums. Tuur Moons. Jeroen Vierdag. Jeroen Vierdag aan bass. Koen Schalkwijk aan keys. Het is straks sessie. Wij doen nog één stuk Plastic Battle. En daarna geef ik het stokje weer over aan onze host Michiel.

Quantum is een nieuwe band bestaande uit David Bernabella op bas, Siegfried Hart op drums en Matthijs Geerts op toetsen. Ze combineren jazz-improvisatie met soul, hip-hop en funk-ritmes en werden bij dit optreden voor het eerst bijgestaan door Ebba Osman op trombone en Fanny Zahar op dwarsfluit. We gaan twee nummers van ze luisteren, genaamd Perspectives en Fatness. Voor meer informatie over de bands en nummers van deze uitzending verwijs ik graag naar de website. Daar zal ook een link te vinden zijn naar de agenda van Beurt in Rotterdam, waarop te zien is welke bands er de komende tijd spelen op de wekelijkse woensdagavond Beurt Sessions. Hier is Quantum.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: In deze uitzending van Jazz Not Jazz staan drie drummers centraal die albums uitbrachten eind 2016, begin 2017. Vibration Blackfinger is de band van DJ, percussionist en producer LaSalle Gordon. Hij was een van de oprichters.

oprichters van de acid jazzgroep The Brand New Heavies. Met het album Blackism grijpt hij terug op de inspirerende jaren 70 fusion jazz van Miles Davis en Weather Report. Met diverse percussie en elektronische instrumenten drukt LaSalle een eigen stempel op. U hoort nu vier nummers van Vibration Black Finger.

0: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze keer hebben we weer een aflevering met een gastsamensteller. Te weten, Joost Zwart. Hey Joost.
1: Dag Steven.
0: Wij kennen elkaar, zoals wel vaker bij mij, omdat ik dingen heb gerepareerd voor jou op het gebied van elektronische piano's, elektrische piano's eigenlijk.
1: De Rhodes, ja.
0: Je bent zelf toetsenist en ook huisarts.
1: Klopt, ja.
0: En je hebt een mooie playlist voor ons samengesteld.
1: Mm-hmm.
0: En we begonnen net met Bob James, met het nummer...
1: Nautilus. Ja. En van de CD One van Bob James. Dat is volgens mij zijn allereerste CD die hij ooit gemaakt heeft.
0: Oké, okay, ja. Ja, te gek. Gesampled later, de hip-hop en zo.
1: Ja, klopt.
0: Wat vind je zelf gaaf aan zo'n nummer?
1: Ja, de dromerigheid en de Rhodes als middelpunt van de Defender Rhodes als middelpunt van het hele nummer. En de prachtige, sprookjesachtige manier van spelen. En toch ook gangster. Ja. Dat is echt die groove van Idris Muhammad. En dat is episch. Echt prachtig.
0: Hm. Ja. Wat we nu eens gaan spelen. Je had het over een nummer van Freddie Hubbard, toch?
1: Klopt, Freddie Hubbard. Dat is een van mijn grote helden waar ik mee in aanraking kwam toen ik een jaar of 14 was. En toen kwam ik in aanraking met een plaat. Een plaat van Freddie Hubbard live at het North Sea 1980. En het nummer First Light. En het is een soort van bijna free jazz. Maar ik vond het helemaal kicken. En ik probeerde al mijn middelbare scholieren ermee te inspireren. En dat is helaas mislukt.
0: Nou, misschien luisteren er een aantal en krijgen ze alsnog over de brug.
1: Ja, misschien. Dat zou mooi zijn.
0: U kunt mailen. Nee, komt-ie. First Light van Freddie Hubbard, live North Sea Jazz in 1980.

0: Ja, te gek. Vertel, wat vond jij hier zo voornamelijk zo te gek aan?
1: Ja, de vrijheid. Dat begin alleen al. Echt compleet geïmproviseerd. Freddie Hubbard, dit is een beetje in zijn late periode. In de vroege periode speelde hij natuurlijk met mensen als Herbie Hancock. Akoestisch, uitsluitend akoestisch. En hier speelt hij met elektrische bas en met

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

De eerste 5 albums van Roberta Flack waren van een dergelijk hoog niveau en uniek in hun melting pot van stijlen dat zij er zelf ook niet meer overheen kwam. I Told Jesus is de titel die wij nu laten horen. Terrace Martin is een nieuwe held die alles aan lijkt te kunnen. Denk aan Robert Glasper en Thundercat. Tribe Called West heet het nummer. Bijzonder aandacht verdienen de basaccenten. We sluiten af met een lang Blue Note nummer van Grant Green. U hoort onder andere Bobby Hutcherson en Joe Henderson. Op dat moment 2 modernisten, maar tamelijk traditioneel in dit nummer. Idle Moments, maar wat geweldig.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag familiefeest. De jazzmuzikanten speelden in de jaren 60 voor hun dagelijkse boterham en artistieke voldoening wat graag mee op de platen van hun collega's en vrienden. We beginnen met The Cooker van George Benson.

Dat was George Benson met het spectaculaire The Cooker van het album Cookbook uit 1965. Benson, de latere smooth jazz ster, begon zijn loopbaan in de soul jazz. U hoorde op The Cooker ook Ronnie Cooper op baritonsaxofoon, Albert Winston bas, Jimmy Lovelace drums en Lonnie Smith op Hammondorgel. Gaan we verder met laatstgenoemde Lonnie Smith. Smith, inmiddels een van de levende legendes van de organ jazz, kwam in de jaren 60 op als funky organist. We draaien Slouching van het album Think uit 1968. Lee Morgan, trompet, Melvin Sparks, gitaar, Marion Booker, drums en David Fathead Newman, tenorsaxofoon. Daarna David Fathead Newman met But It's All Right. Het staat op het album Double Barreled Soul uit 1966. Co-leider op het album is organist Brother Jack McDuff. Met McDuff sluiten we dit blok af. Je hoort Around the Corner van de plaat Walk On By uit 1966. Met Pat Martino gitaar, John Dukes drums en Red Holloway tenorsaxofoon.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de Concertzender, mijn naam is Tom Beek en deze uitzending staat geheel in het teken van Lyall Mays, die ons helaas in 2020 is ontvallen. U kent hem misschien van de Pat Metheny Group, maar ik ga ook muziek draaien van zijn eigen platen. Hij is een vermaard componist, bandleider, hij heeft fantastische dingen gedaan, veel muziek. Voor zijn laatste werk, Eberhard, kreeg hij nog een zeer bijzondere onderscheiding. Het is een meesterwerk. Laten we beginnen met daarna te luisteren. Eberhard.

Eberhard. Een hommage aan Eberhard Weber, die ook veel op het ICM-label heeft opgenomen. Kende je Lyle Mays nog niet of nog niet zo goed, dan val je gelijk met je neus in de boter. Want Eberhard kan toch worden beschouwd als een meesterwerk. Lyle Mays kreeg hier postuum een Grammy voor. En het is een zeer ambitieus project waar je eigenlijk een heel leven over kunt doen en een heel leven ook in terug hoort. Als je ziet wat er allemaal voorbij komt aan muzikale klanken en vormen en soorten en timbres. Het is van een rijkdom die ik maar weinig mensen toedicht. In mijn ogen is Lyle Mays een genie. We gaan weer luisteren en dat is naar Possible Straight, een track van zijn album Street Dreams, dat hij maakte eind jaren 80 voor het Geffen label, met een speelse en zeer aardse en je zou kunnen zeggen humoristische rhythm and blues-achtige feel. Op drums Steve Jordan en op saxofoon onder andere Bob Minzer. Wat hier verder nog bijzonder aan is, is dat er eigenlijk een beetje gespeeld wordt. De draak wordt gestoken met toonsoorten. Laat je verrassen door Possible Straight.

Wie toevallig mijn uitzendingen wel wat vaker heeft geluisterd, die is het misschien opgevallen dat liedjes vaak nog niet zijn afgelopen als ik ze wegdraai. Nou draai ik ze niet daadwerkelijk zelf weg, het nummer zijn gewoon afgelopen, maar je hoort dat mensen nog eigenlijk lekker aan het doorspelen zijn en eigenlijk niet van ophouden weten. Nou, ik vind dat een zeer feestelijk aspect aan deze muzieksoort en zie het maar als enthousiasme. We gaan verder met Lyle Mays. Dit is van zijn eerste plaat, Lyle Mays getiteld, met als sideman Alex Acuna op de drums, Billy Drews op sopraan en alt sax van Bill Frisell gitaar, Mark Johnson bas, Nala Vasconcelos percussie. Dit is ook weer een muzikaal bouwwerk om je vingers mee af te likken. Het heet Slink.

0: Je hoorde de Nederlandse band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Waterboarding heette deze track en die vorige track heette Fairies. Uitgekomen op een Nederlands label dat heet Embrace Records, waar leuke producties op uitkomen. Niet alleen Full Duplex, maar ook Rob van der Bouw heeft daar zijn eerste twee platen uitgebracht. Binnenkort komt daar een derde album uit. En Ruben, jij hebt een heel ander album meegenomen, een ECM project. Zijn er overeenkomsten met Embrace en ECM?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het ECM-label is daar een CD net verschenen. Die heet Re-ECM. Deze producer en DJ, terwijl die DJ'de, gebruikt hij al heel veel soundscapes van het ECM-label. En dat inspireerde hem om een plaat te maken met die soundscapes. En heeft het label benaderd en die waren zeer geïnteresseerd. Die hebben hem gekoppeld aan Max Loderbauer, wat een soort sound wizard is uit Duitsland. Ook een artiest van ECM. En die zijn aan de gang gegaan met oude ECM-platen en hebben die op een hele originele manier geremixed. En je hoort allemaal mooie soundscapes van de klassieke sector van ECM, Arvo Pärt. Je hoort ook Jeun Christensen, een bekende ECM-drummer, voorbij komen. Een hele interessante en een hele mooie CD. Het is in de stijl micro house, noemen ze dat. Dat is een soort hele minimal electro-achtige elektronische muziek. Het eerste nummer wat ik wil draaien heet Retimeless.